0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Opnieuw geen akkoord bij Volvo-toeleverancier Plasman. Daardoor zal ook de ochtendploeg niet aan het werk gaan. Plasman produceert onder meer bumpers voor Volvo Cars Gent. Het personeel heeft het werk neergelegd. Daardoor ligt ook de fabriek van Volvo in Gent sinds dinsdagavond stil. 4500 werknemers zijn op economische werkloosheid geplaatst. Israël en Libanon hebben een akkoord over een staakt het vuren. Dat laat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat die onderhandelingen geleid heeft. Het staakt het vuren zal ingaan als de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah zijn aanvallen stopt en zijn strijders terugtrekt. Over 3 weken zitten de partijen opnieuw rond de tafel. Volgens de Amerikaanse president Trump verlopen de onderhandelingen met Iran voor een vredesakkoord heel goed en komt er mogelijk dit weekend een deal. Dat is opvallend, want aan de andere kant van de tafel klinkt het helemaal anders. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen tastbare vooruitgang is. Het is niet duidelijk of Genk-speler Zakaria Elouadi naar het WK kan. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.

0: Zeg Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
1: Mm-hmm.
0: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
1: Dat klopt.
0: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
1: Yes.
0: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
1: Joehoe.
0: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
1: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
0: Is dat geen tijd dat je eraan begint?
1: Ja, zeker. Ja.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
7: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Giel.

0: deze week de Q-topschijf.
1: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q-topschijf van deze week.
2: Dankjewel, Q.
1: Dank you. Q music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo.
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Oh, rosébeken.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
9: Ja, hè?
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
8: Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
11: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
15: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
14: Echt? Oh, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
16: Bepat.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
17: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
18: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
17: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
18: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
19: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
20: Q. Maximum hits.
21: Q sounds better with you.
22: Leave your

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
1: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
7: Q Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen. We kopen al maar meer online. Vorig jaar goed voor €18 miljard of een goede 5% meer dan in 2024. Dat heeft e-com-federatie Bicom berekend. Meer dan 6 op de 10 Belgen kopen intussen op Chinese webshops zoals Shein of Temu. En dat is een probleem, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Piet.
9: Het gaat in C over overconsumptie. We zien dat bij elke stijging van de koopkracht de consumptie niet bepaald meer duurzaam of lokaal of gezond wordt. Integendeel, wij consumeren meer en meer Aziatische producten. En dit heeft een rechtstreekse impact op een verlies in zaken tewerkstelling, maar ook onze eigen Vlaamse bedrijven.
8: Elke dag komen er bijna 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen. De meeste ouders zijn voorstander van het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderkoepel in De Morgen. 8 op de 10 ouders steunt het verbod. Het zorgt er wel voor dat kinderen meer op de laptop zitten en dat de schermtijd dus ongeveer gelijk blijft. En ook online pesten neemt volgens ouders niet af. En bij Volvo wordt er verder gestaakt, want er is nog altijd geen akkoord bij toeleverancier Plasman. Daardoor zal de ochtendploeg niet aan het werk gaan. Plasman produceert onder meer bumpers voor Volvo Cars Gent. En personeel heeft het werk neergelegd dinsdagavond. 4.500 werknemers zijn op economische werkloosheid geplaatst. Vanaf vandaag stuurt Telenet 40% meer technici op de baan door het grote aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel klachten binnen als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
10: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de lokale

0: locaties waar het meest impact is en die gaan we absoluut de focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
1: TV-gezicht Margriet Hermans zal volgende week woensdag begraven worden op de kolonie in Merksplas in de Kempen waar Hermans opgroeide. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze een agressieve kanker had. Ze werd 72. Het is niet duidelijk of Genk-speler Zakaria Elouadi naar het WK voetbal kan. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor bij temperaturen tot zo'n 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoopman!
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
2: Goh, maar wat?
7: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
10: En ook uw budgetvakantiepech?
9: Nou wat?
10: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
9: Oh nee.
10: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
11: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
13: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
14: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
13: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
14: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
13: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
14: Humo!
15: Caraïbisch blauw
16: of tropisch groen.
15: Maak het mooi bij je thuis.
17: Colora.
15: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo.
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
4: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
0: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4,859. Info op volkswagen.be.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Motorpech in Nice.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Maximum Hits. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Moeders hebben dubbel zoveel kans op een depressie of een burn-out dan vaders. Dat blijkt uit een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen. Je hoort onderzoeker Katrien de Reu.
6: We zien nog altijd dat moeders meer zorgtaken opnemen dan vaders. Dus de zorg voor de kinderen en voor het huishouden komt voor het grootste deel op hun schouders terecht. En die combinatie van werk en gezin zorgt toch echt wel voor een grote mentale last.
5: Vrouwen spenderen daar gemiddeld 8 uur per week meer tijd aan. De kloof tussen het pensioen en de kost van een rusthuis blijft stijgen. Een rusthuis kost elke maand nu gemiddeld €2.360. En dat is €570 meer dan het gemiddelde pensioen. En dat is dan nog zonder de dokterskosten of kosten voor de wasserij of een tv-abonnement. Ouderenvereniging Okra vraagt een structurele oplossing, bijvoorbeeld tarieven die gelinkt zijn aan inkomen en vermogen. We kopen al maar meer online. Vorig jaar gaven alle Belgen samen €18 miljard aan pakjes. Dat is een goede 5% meer dan in 2024. Dat heeft e-com-federatie Bicom berekend. Meer dan 6 op de 10 Belgen kopen intussen op Chinese webshops zoals Shein of Temu. En dat is een probleem, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billier.
7: Die consumptiemaatschappij heeft zich verveld tot een overconsumptiemaatschappij. En dat is de kanker van heel onze economie. Dat gaat niet enkel over Aziatische producten. En daar zitten ook Amerikaanse marketplaces tussen. Wat die Aziatische marketplaces en e-commerce sites wel doen, is extreem goedkoop. En die komt eigenlijk ten koste van onze eigen jobs.
5: Elke dag komen er bijna 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen. De meeste ouders zijn voorstander van het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderkoepel in De Morgen. 8 op de 10 ouders steunt het verbod. Het zorgt er wel voor dat kinderen meer op de laptop zitten, dus de schermtijd blijft ongeveer gelijk. En ook online pesten neemt volgens ouders niet af. TV-gezicht Margriet Herman zal volgende week woensdag begraven worden op de kolonie in Merksplas, in de Kempen waar Hermans opgroeide. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze een agressieve kanker had. Ze werd 72. Elk jaar sterven er 1,5 miljoen mensen wereldwijd door onveilig voedsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een derde van die overlijdens zijn kinderen.

kinderen. Het gaat vooral om voedsel waar chemische stoffen in zitten, zoals kwik en lood. Die komen in het voedsel terecht door vervuiling. Het probleem is het grootst in Zuidoost-Azië en Afrika. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.

0: Luister.
1: Summerdeals!
0: Hoor je het ook?
1: Summerdeals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
4: Carrefour. Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
6: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Deze week kom je bij Spar voor...
9: Oh, rosébeken.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
8: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Q. Maximum Hits.

0: bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig.
4: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Zeg, de Vos.
7: Ja, Lemmis.
6: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
7: Oei, wat doet hij er zo op?
6: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
7: Ja, en?
6: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild.
8: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

0: begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Maximum Hits. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Moeders hebben dubbel zoveel kans op een depressie of een burn-out dan vaders. Dat blijkt uit een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen. Je hoort onderzoeker Katrien Dreu.
4: We zien nog altijd dat moeders meer zorgtaken opnemen dan vaders. Dus de zorg voor de kinderen en voor het huishouden komt voor het grootste deel op hun schouders terecht. En die combinatie van werk en gezin zorgt toch echt wel voor een grote mentale last.
3: Vrouwen spenderen daar gemiddeld 8 uur per week meer tijd aan. De kloof tussen het pensioen en de kost van een rusthuis blijft stijgen. Een rusthuis kost elke maand nu gemiddeld €2.360. Dat is €570 meer dan het gemiddelde pensioen. En dat is dan nog zonder de dokterskosten of kosten voor de wasserij of een tv-abonnement bijvoorbeeld. Oudervereniging Okra vraagt een structurele oplossing, bijvoorbeeld tarieven die gelinkt zijn aan een inkomen en vermogen. Vanaf vandaag stuurt Telenet 40% meer technici op de baan door het grote aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel klachten binnen als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
5: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is en die gaan we absoluut de focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
3: In Californië in de VS heeft de politie de man gedood die 10 mensen urenlang gijzelde in een bank, dat meldt de politie. De man beweerde dat hij een bom bij zich had en had ook explosieven geplakt op sommige gijzelaars. Het gaat om een man van 41, hij was al eens veroordeeld voor zedenfeiten. Elk jaar sterven 1,5 miljoen mensen wereldwijd door onveilig voedsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een derde van die overlijdens zijn kinderen. Het gaat vooral om voedsel waar chemische stoffen in zitten, zoals kwik en lood. Die komen in het voedsel terecht door vervuiling. Het probleem is het grootste in Zuidoost-Azië en Afrika. De Amerikaanse tech-gigant Google bestrijdt nu ook tropische ziekten. In een fabriek in Singapore kweekt Google miljoenen gesteriliseerde mannetjesmuggen. Die worden dan vrijgelaten in de natuur. Omdat die mannetjes niet kunnen paren, zal de populatie kleiner worden en dus minder muggen om tropische ziektes zoals dengue bijvoorbeeld te verspreiden. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen krijgen we buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.

0: say my name.
1: Carlos herstelt, Carlos vervangt.
2: Sterretje, bij Carlos herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlos.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carlos herstelt, Carlos vervangt.
3: Info en voorwaarden op carlos.be.
4: De ketelaren voor de bruine! Geweldige goal!
5: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruis!
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goal, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
7: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
6: U heeft toch geen binge-probleem?
7: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
12: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
13: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
14: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Wit-wit?
17: Of net niet-wit?
16: Maak het mooi bij je thuis.
18: Colora.
16: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
19: Q Maximum Hits.
11: Q Music. It's the

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
1: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
5: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
6: Q Maximum Hits. Q Music.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Q Maximum Hits. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. De inspectie van Financiën is vernietigend over de nieuwe noodwet van justitieminister Annelies Verlinde om de grondslapers in de gevangenissen aan te pakken. Die moet de huidige noodwet vervangen die net zorgde dat er in een jaar tijd 3 keer meer grondslapers waren. Nu al meer dan 700. Politiek journalist Karel Attree kon het verslag van de inspectie lezen.
5: Er zijn ook berekeningen voorgelegd aan de regering die dat ook aantonen. En heel veel mensen die werken in de wereld van de gevangenissen twijfelen daar ook enorm aan en die denken dat het geen oplossing zal zijn. Toch heeft de regering dit akkoord gesloten. De minister van Justitie, Annelies Verlinde, zegt daar al over, ja, dit was het hoogst haalbare binnen deze coalitie. En dan heeft ze het natuurlijk over druk van zeker de MR.
4: Door hen komen veel gevangenen niet in aanmerking voor een enkelband, terwijl dat wel een oplossing zou kunnen zijn voor de overbevolking. In het Franstalig onderwijs zijn er al weken protesten door zware besparingen, omdat de Waalse overheid haar begroting in evenwicht wil krijgen. Daardoor dreigt bijvoorbeeld de vaste benoeming te verdwijnen. En daar komen leerkrachten in Brussel en Wallonië nu al weken tegen op straat. In de provincie Luik zijn zelfs al in verschillende scholen de examens afgeschaft, omdat er zoveel protest is. Amper een paar uur na het akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon heeft Israël dat alweer geschonden. Dat meldt het Libanese persagentschap. Israël voerde droneaanvallen uit op 3 dorpen in het zuiden van Libanon. Hoeveel slachtoffers er vielen is nog niet duidelijk. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig.
1: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immos Koopman.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
2: Goh, maar wat?
10: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Q Maximum Hits.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
6: Carrefour.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
11: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Op een zomers gevoel, dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.

speelden met elkaar en gaven ze tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Amper een paar uur na het akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon heeft Israël dat alweer geschonden. Dat meldt het Libanese persagentschap. Israël voerde droneaanvallen uit op 3 dorpen in het zuiden van Libanon. Hoeveel slachtoffers er vielen is nog niet duidelijk. Intussen benadrukt Israël dat het gewoon zal doorgaan met de aanvallen. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.

0: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Wat?
1: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Zeg de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
7: Ah, de honey mustard. En ja?
6: Zonnebril.
7: Voor de zon.
6: Doe er even eens.
7: Hoe?
6: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is
9: de Vos Lemmes.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
11: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
12: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
13: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Caraïbisch blauw
16: of tropisch groen.
15: Maak het mooi bij je thuis.
17: Colora.
15: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
18: Dit Q is Q Maximum Hits.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
3: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Pad-inzamelpunt. B-Pad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
10: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: De Volkswagen Gol Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
12: Volkswagen.

0: Luister.
1: Summerdance.
0: Hoor je het ook?
1: Summerdance.
0: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden.

0: Begin deze week oordeelde hij dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Hij verhuisde naar een forensische zorginstelling. Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Bij Volvo Cars in Gent wordt er ook deze namiddag niet gewerkt. Sinds dinsdagavond ligt alles daar stil door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. Een verzoeningsgesprek gisteravond leverde niets op. Bij Volvo staan daardoor 4.500 arbeiders op economische werkloosheid. Nieuwkomers zullen vanaf nu moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Hilde Krevits beslist. Zo'n traject kost €180, maar veel mensen volgen dat vandaag gratis. Bijvoorbeeld als ze een leefloon krijgen. Maar dat verandert.
1: We zijn ervan overtuigd dat zaken gratis aanbieden niet noodzakelijk de appreciatie verhoogt. Het is voor ons van belang dat mensen beseffen dat we hen dankzij de cursus maatschappelijke oriëntatie, de taalopleidingen, dat we hen echt kansen bieden op goede integratie in Vlaanderen. Dus is het niet meer dan logisch dat mensen, zij het in sommige gevallen symbolisch, een bijdrage leveren.
0: Voor niet-begeleide minderjarigen blijft het traject wel gratis. In een groot drugsonderzoek in Willebroek zijn 7 mannen aangehouden. Dat meldt de politie. Ze zijn tussen 18 en 32 jaar. De drugsbende dealde cocaïne en cannabis vanuit een garagebox in Willebroek. Bij huiszoekingen nam de politie meer dan 1 kilo coke en 2,5 kilo cannabis in beslag. De politie vond ook veel cashgeld en wapens. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze de beelden met elkaar en gaven ze tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. En dan nog een mooi initiatief van Plopsaland, want dat organiseert de Plopsa Run. Dat is een loopwedstrijd ten voordele van Make-A-Wish, dat zieke kindjes hun dromen laat uitkomen. De Plopsa Run wordt gelopen op 7 november en je kan kiezen voor 3 afstanden. De Bomba Kids Run, de Maya Run die 5 kilometer is, of de Samson Run en die is 10 kilometer. Het parcours loopt volledig door het pretpark. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
1: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
11: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n €159 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €159 miljoen op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
12: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè?
13: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
12: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
12: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
14: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate het. KBC beweegt met je mee.
15: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
16: Yuzu.
15: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
17: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
18: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
17: Ja, of twee abonnementen, of...
18: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
19: Of is dat vals spelen?
17: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
20: Code Yellow!
21: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
22: IKEA.
23: IKEA.
24: IKEA.
21: Voorwaarden op IKEA.be.
25: Dit is Q Maximum Hits.
26: Q.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
2: Meneer, meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
1: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
2: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
1: Ah, ja?
2: En daardoor veel minder potten verf, hè?
1: Ah, bon.
2: Ja.
1: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Q. Maximum Hits.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
1: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
1: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
1: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De ketelaren voor de Bruinen, geweldige goal!
11: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
10: Heerlijk in de kruising!
11: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
10: Goku, score!
11: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
12: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
13: Q Maximum Hits. Het nieuws van 1 uur.
14: Goedemiddag. In Brussel is een leerlingenbetoging volledig uit de hand gelopen. Honderden leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor zou onder meer het inschrijvingsgeld naar omhoog gaan. De jongeren staken vuurwerk af, vernielden bushokjes en staken steps in brand. De politie moest tussenkomen met traangas. Door dat protest is er ook hinder bij de metro's van de MIVB. De hervormingen worden normaal vanmiddag goedgekeurd in het parlement. Seriemoordenaar Freddy Horion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat staat in het advies van het Openbaar Ministerie aan de strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter volgde dat advies dus niet, want begin deze week oordeelde die dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkel band. Hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Bij Volvo Cars in Gent wordt er ook deze namiddag niet gewerkt. Sinds dinsdagavond ligt alles daar stil door een staking bij toeleverancier Plasman dat bumpers levert. Een verzoeningsgesprek gisteravond leverde niets op. Bij Volvo staan daardoor 4.500 arbeiders op economische werkloosheid. Rond deze tijd opent de gemeente Oud-Turnhout een rouwregister voor Margriet Hermans, die al jaren in de gemeente woonde. Iedereen die wil, kan daar een steunbetuiging inschrijven. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen kanker. Ze werd 72. Elke nieuwkomer zal voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Hilde Krevits beslist. Zo'n traject kost 180 euro, maar veel nieuwkomers moeten dat vandaag niet betalen, omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Maar dat verandert.
15: We zijn ervan overtuigd dat zaken gratis aanbieden niet noodzakelijk de appreciatie verhoogt. Het is

er zijn. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met ook hier en daar een bui.

0: co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
1: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
0: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
1: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperes van een Aldi.
0: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
2: Humo!
3: Sst, luister.
2: Zomerdeals!
3: Hoor je het ook?
2: Zomerdeals!
3: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
6: Ik kies Unlimited Internet.
5: En 5G.
6: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
9: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
8: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
9: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
8: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
10: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
12: Amai, ik proef hier precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
13: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
14: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Code Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
17: Dus ook voor klanten.
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
18: Wit wit?
19: Of net niet wit?
18: Maak het mooi bij je thuis.
20: Colora!
18: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Zeg, De Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Geraakte jij aan mijn stik, mijn frit?
2: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmis.
5: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
6: Sorry, maar het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
8: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Koffer gestolen in Kreta?
6: Oh nee.
5: Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Q. Q Maximum Hits. Het nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag. In Brussel is een leerlingenbetoging volledig uit de hand gelopen. Ze kwamen op straat tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor zou onder meer het inschrijvingsgeld naar omhoog gaan. Journaliste Julie Isabeau stond er middenin.
10: De sfeer aan het Centraal Station werd al snel heel grimmig. Relschoppers gooiden met verkeersborden en allerlei voorwerpen naar de politie. Ze staken ook vuurwerk af. Het werd daar een echt kat-en-muisspel. De politie zette dan het waterkanon in en traangas ook om de railschoppers weg te drijven.
9: En ook de metroregeling van de MIVB is verstoord. De hervorming wordt normaal vandaag nog goedgekeurd in het parlement.

Dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. Vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig.
1: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Deze week kom je bij Spar voor...
5: Oh, rosébeken.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
4: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoopman!
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1+1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
14: 1+1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n €159 miljoen. Online of via winkel.
16: Q. Maximum Hits.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig.
3: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
6: Carrefour.
7: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai scoor je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. Het blijft onrustig op de leerlingenbetoging in Brussel. Ze protesteren daar tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Journaliste Julie Isabeau stond er middenin.
4: De sfeer aan het Centraal Station werd al snel heel grimmig. Relschoppers gooiden met verkeersborden en allerlei voorwerpen naar de politie. Ze staken ook vuurwerk af. Het werd daar een echt kat-en-muisspel. De politie zette dan het waterkanon in en traangas ook om de relschoppers weg te drijven.
3: En ook het metro verkeer is verstoord. De hervorming wordt normaal vandaag nog goedgekeurd in het parlement. In Kroatië zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een crash met een klein vliegtuig. Dat meldt het Kroatische persagentschap. Het toestel stortte neer in de buurt van de stad Medulin in de regio Istrië. Er zijn ook nog 2 mensen vermist. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar hen. Bultrugwalvis Timmy ondergaat vandaag een autopsie om te achterhalen hoe hij stierf. Dat zegt het Deense milieuagentschap. Timmy spoelde bijna een maand geleden aan op een Deens eiland. Nadien zat hij wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. De autopsie vindt plaats op het strand. Wie dat wil, kan het daar allemaal gewoon volgen. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.

0: goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
1: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
0: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goal! Score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech.
7: Wat?
8: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
7: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
12: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
15: Sorry, Parties WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
17: Caraïbisch blauw
18: of tropisch groen.
17: Maak het mooi bij je thuis.
19: Colora.
17: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
20: Dit is Q. Maximum.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepad-inzamelpunt. Bepad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt, 20% korting op country steaks.
9: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Zijn de Vos?
12: Ja, Lemmis.
11: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
12: Ah, de honey mustard.
11: En jij? Zonnebril.
12: Voor de zon?
11: De ribbekjes.
12: Hoe?
11: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
13: Dat is
14: de Vos Lemmis.
15: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
16: Dit is Q Maximum Hits.
17: Q.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
1: Voilà, c'est, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Q Maximum Hits. Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag. In Brussel zijn betogers het parlement van de Franse gemeenschap binnengedrongen. Ze hebben er rookbommetjes afgestoken, waardoor het brandalarm afging en de zitting kort werd onderbroken. In het parlement wordt vandaag gestemd over besparingen in het Franstalig onderwijs. De betogers protesteren tegen die besparingen. Nog in Brussel betoogt de Socialistische Vakbond tegen de besparingen in de non-profit sector. In de zorg of de cultuursector bijvoorbeeld, of de kinderopvang. Ze vragen meer budget om hun job goed te kunnen blijven doen. Je hoort Johan van Egem van de Socialistische Vakbond.
6: Wij merken dat er blijkbaar veel geld is voor legervliegtuigen te kopen, maar voor mensen te zorgen, voor kinderopvang, voor gehandicapte mensen, voor mensen die in het ziekenhuis terechtkomen of mensen die in een woonzorgcentrum komen, daar is blijkbaar geen geld voor. Dus dat is echt een fundamenteel probleem. De regering maakt wel keuzes, maar ze maakt volgens ons de foute keuzes.
5: De jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de finale op het EK voetbal tot 17 jaar in Estland. Ze versloegen in de halve finale Frankrijk met 2-1. Zondagavond spelen ze de finale. Daarin nemen ze het op tegen Spanje of Italië. Het is een erg straffe prestatie, want de vorige generaties Jonge Duivels bereikten al 4 keer de halve finale, maar nog nooit de finale. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Oh, rosé-weken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
0: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
3: Q. Maximum Hits.

Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Spoor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Q Maximum Hits. Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. In Brussel blijft het onrustig op de betoging tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. In het parlement van de Franse gemeenschap wordt daar vandaag over gestemd. De sfeer is er nog steeds erg pittig, zegt journalist Maarten Knuts, die ter plaatse is.
5: Er zijn hier honderden leerkrachten samengekomen. Zij protesteren al langer en vandaag zien ze het een beetje als hun laatste kans. Er wordt hier geroepen, getierd, maar er zijn hier ook andere protestgroepen die zich ook mengen. Daarstraks zijn er al een paar betogers ook het parlementsgebouw binnengedrongen. Dat is nu niet meer mogelijk, want de politie probeert iedereen te verdrijven weg van het parlementsgebouw.
4: Het aantal plaatsen in de kinderopvang daalt licht. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.800 plaatsen. Dat zijn er ruim 350 minder dan in 2024, bevoegd minister Caroline Genet.
6: We zien vooral dat heel veel onthaalouders stoppen. Dat is normaal, mensen gaan met pensioen, maar we zien dat er te weinig starters bij komen. We zien al meer dan 10 jaar die dalende trend bij de onthaalouders. Dat is ook niet typisch Vlaams, we zien dat ook in de rest van België, ook in Nederland. Het is ook een bepaalde vorm van opvang bij mensen thuis. Niet iedereen staat er vandaag nog voor open.
4: De Vlaamse regering maakt elk jaar €14 miljoen extra vrij om onthaalouders beter te betalen. In Frankrijk is een lichaam gevonden niet ver van waar Lihanna verdween, een meisje van 11. Zij kwam vorige week vrijdag niet thuis na school. Iemand had haar zien instappen in de auto van de vader van een klasgenootje. Hij is opgepakt. In Kroatië zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een crash met een klein vliegtuig. Dat meldt het Kroatische persagentschap. Het toestel stortte neer in de buurt van de stad Medulin, in de regio Istrië. Er zijn ook nog 2 mensen vermist. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar hen. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gaat niet akkoord met de voorwaarden voor een wapenstilstand tussen Libanon en Israël. Dat akkoord werd gisteren gesloten. Volgens Hezbollah zou de overeenkomst leiden tot de vernietiging van het Libanese volk. Israël gaf eerder al aan dat ze het zuiden van Libanon blijven bestoken, ondanks het staakt het vuren. En de jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de finale op het EK voetbal tot 17 jaar in Estland. Ze versloegen in de halve finale Frankrijk met 2-1. Zondagavond spelen ze de finale. Daarin nemen ze het op tegen Spanje of Italië. En het is een erg straffe prestatie, want de vorige generaties jonge duivels bereikten al 4 keer de halve finale, maar nog nooit de finale. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, maximaal tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
7: Amai, ik proef hier precies de zon.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
8: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
9: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
10: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
9: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
10: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
9: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
10: Humo!
11: Wit-wit?
12: Of net niet-wit?
11: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
11: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
14: Q, maximum hit.
15: Q sounds better with you. I know.

0: Dit is deze week de Cute Topschijf.
1: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q Topschijf van deze week.
2: Dankjewel, Q.
1: Dank you. Q Music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee. Echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: De Ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Goku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
5: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Q Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. In Brussel blijft het onrustig op de betoging tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. In het parlement van de Franse gemeenschap wordt daar vandaag over gestemd. De sfeer is er nog steeds erg pittig, zegt journalist Maarten Knuts, die ter plaatse is.
4: Er zijn hier honderden leerkrachten samengekomen. Zij protesteren al langer en vandaag zien ze het een beetje als hun laatste kans. Er wordt hier geroepen getierd, maar er zijn hier ook andere protestgroepen die zich ook mengen. Daar straks zijn er al een paar betogers ook het parlementsgebouw binnengedrongen. Dat is nu niet meer mogelijk, want de politie probeert iedereen te verdrijven weg van het parlementsgebouw.
3: De familie van een van de kinderen die om het leven kwam bij het drama in Buggenhout gaat een klacht indienen. Ze willen zo inzage in het gerechtelijk dossier. Dat zegt hun advocaat Sven Marie.
5: Het belang is dat ze een onderzoek kunnen volgen op de voet, dat men niet binnen 1 jaar wanneer het onderzoek zal afgesloten zijn. Wel, nu is het onderzoek afgesloten en er zijn geen verantwoordelijken te vinden. Hier gaan we nu step by step het onderzoek kunnen voeren. We gaan ook kunnen kijken hoe mensen reageren wanneer mensen worden geconfronteerd met elementen uit het dossier.
3: De klacht is niet gericht tegen de chauffeur, maar tegen onbekenden. Bij het ongeval in Buggenhout kwamen 2 leerlingen, een begeleidster en de chauffeur om het leven. Bij Volvo in Gent kan ook de nachtploeg niet aan de slag. Dat komt door een staking bij een leverancier van bumpers. De fabriek ligt daardoor al sinds eergisteren stil. Volgens Volvo staan zo'n 4000 werknemers op economische werkloosheid. Een verzoeningsgesprek gisteravond bij de leverancier leverde niets op. Voorlopig zijn er nog geen nieuwe gesprekken gepland. In Frankrijk is een lichaam gevonden niet ver van waar Lihanna verdween, een meisje van 11. Zij kwam vorige week vrijdag niet thuis na school. Iemand had haar zien instappen in de auto van de vader van een vriendinnetje, een man van 41. Hij is opgepakt. Het lichaam zal nu geïdentificeerd worden. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gaat niet akkoord met de voorwaarden voor een wapenstilstand tussen Libanon en Israël. Dat akkoord werd gisteren gesloten. Volgens Hezbollah zou de overeenkomst leiden tot de vernietiging van het Libanese volk. Israël gaf eerder al aan dat ze het zuiden van Libanon blijven bestoken, ondanks het staakt het vuren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Russin Mira Andreeva zich geplaatst voor de finale. Ze haalde het van de Oekraïense Marta Kostyuk in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-3. Andreeva is nog maar 19 jaar oud. Het is voor haar de eerste finale op een Grand Slam toernooi. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, maximaal tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.

0: Decor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
2: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
1: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
2: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Oh, rosébeken.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: 2 plus 1 gratis op alle rozéwijnen. En combineren mag...
5: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Q Maximum Hits.
10: Q Music.
11: Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: Zeg, Jasmin.
1: Uh-huh.
0: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
1: Uh-huh.
0: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
1: Dat klopt.
0: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
1: Yes.
0: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
1: Joehoe.
0: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
1: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
0: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
1: Ja, zeker. Ja.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
1: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja.
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
3: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn hemmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk. Kate.
7: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee. Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
12: Q. Maximum Hits.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Sst, luister.
2: Summerdeals!
1: Hoor je het ook?
2: Summerdeals!
1: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
3: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
5: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond. De familie van een van de kinderen die om het leven kwam bij het drama in Buggenhout stapt naar de rechter. Ze dienen een klacht in om zo inzage te krijgen in het gerechtelijk dossier. Dat zegt hun advocaat Sven Marie.
8: Mails waar er toch al sprake was geweest over roekeloos rijgedrag, over verantwoordelijkheden die moeten worden genomen, bijvoorbeeld door een vervoersmaatschappij. Moest deze vervoersmaatschappij deze man op non-actief al hebben gezet? Hebben zij een fout begaan? Zijn er anderen die een fout hebben begaan dan de buschauffeur? Het gaat hem vandaag niet meer om de buschauffeur, het gaat hem om, had dit kunnen vermeden worden?
7: Bij het ongeval in Buggenhout kwamen twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur om het leven. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt een uitbreiding van de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleider. Dat is vandaag gezegd in de Kamer. Aanleiding is de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook voor gewone passagiersvluchten komt. Het aantal plaatsen in de kinderopvang daalt licht. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.800 plaatsen. Dat zijn er ruim 350 minder dan in 2024. Bevoegd minister Caroline Genet.
9: We zien vooral dat heel veel onthaalouders stoppen. Dat is normaal, mensen gaan met pensioen. Maar we zien dat er te weinig starters bij komen. We zien al meer dan 10 jaar die dalende trend bij de onthaalouders. Dat is ook niet typisch Vlaams. We zien dat ook in de rest van België, ook in Nederland. Het is ook een bepaalde vorm van opvang bij mensen thuis. Niet iedereen staat er vandaag nog voor open.
7: De Vlaamse regering maakt elk jaar €14 miljoen extra vrij om onthaalouders beter te betalen. Arnaud Delis heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Wallonië. Hij was de snelste in Eupen in een sprint bergop. Hij haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan, die wordt leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij was de snelste in een massasprint en pakt zo al haar vierde zege. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Maximaal tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Deze week bij HEMA, stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
9: Caraïbisch blauw
10: of tropisch groen.
9: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
12: Maximum hit.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
1: Voilà, c'est, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: Een promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Q Maximum Hits. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. De Busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs negatief te benaderen na het dodelijke ongeval in Buggenhout. De federatie spreekt van een heksenjacht op chauffeurs. Je hoort woordvoerder Kim Taylor.
3: Vandaag zien we echt door al de mediaberichtgeving rond het ongeval dat er echt wel een heksenjacht is ontstaan naar de buschauffeurs in ons land. Verschillende buschauffeurs merken dat er nog meer dan anders aandacht is voor de manier waarop er nu eigenlijk gereden wordt. En dat maakt het werken er zeker niet makkelijker op.
2: De federatie pleit ook voor meer middelen voor het leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt of hij de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleiders kan uitbreiden. Dat is vandaag gezegd in de Kamer. Aanleiding is de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook komt voor gewone passagiersvluchten. Arnaud Deli heeft de vierde rit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in Eupen in een sprint bergop. Hij haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan. Die wordt wel leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij was de snelste in een massasprint en pakt zo al haar vierde ritzegen. De Nederlandse Anne van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Maximaal tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig met buien.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Dit is Q Maximum Hits.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig.
3: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.

0: 9 uur.
1: Goedenavond. In Brussel zijn een tiental mensen opgepakt bij de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de lokale politie laten weten. In totaal kwamen zo'n 3000 betogers de straat op. Het waren vooral leraren en leerlingen, maar ook andere groepen mengden zich. Journaliste Nathalie Dijk was ter plaatse.
2: Je zag dat ook aan allerlei vlaggen die hier plotseling opdoken. Een vlag van Extinction Rebellion heb ik gezien, de Antifa-vlag. En het grote probleem is dat zij helemaal het geweld niet schuwen. Daarboven, er zijn natuurlijk ook nog altijd een kleinere groep van jongeren die komen voor de fun, die het leuk vinden om alles kapot te slagen.
1: Vandaag wordt er in het parlement van de Franse gemeenschap gestemd over de besparingen in het onderwijs. Dat debat is nog altijd aan de gang. Op de luchthaven van Frankfurt in Duitsland is een Boeing-vliegtuig door de voorste wielen gezakt. Op het moment van het incident waren geen passagiers aan boord, maar verschillende luchthavenmedewerkers raakten wel gewond. Het gaat om een Boeing 787 van luchtvaartmaatschappij Lufthansa, die nog maar enkele maanden in dienst was. De oorzaak van het incident wordt nu onderzocht. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Szwalinska. Voor allebei is de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19 en Szwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het wel droog, maxima tot 19 graden. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer. Music.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De Oekraïense president Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor aan de Russische president Poetin. Hij doet dat in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Zelensky stelt voor dat hij en Poetin elkaar ontmoeten om te praten over het einde van de oorlog. Tijdens die onderhandelingen wil Zelensky een volledig staakt het vuren en hij wil ook alle krijgsgevangenen uitwisselen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. In Brussel zijn een tiental mensen opgepakt bij de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat laat de lokale politie weten. In totaal kwamen zo'n 3000 betogers de straat op. Het waren vooral leraren en leerlingen, maar ook andere groepen mengden zich. Journaliste Nathalie Dijk was ter plaatse.
2: Je zag dat ook aan allerlei vlaggen die hier plotseling opdoken. Een vlag van Extinction Rebellion heb ik gezien, de Antifa-vlag. En het grote probleem is dat zij helemaal het geweld niet schuwen. Daarboven, er zijn natuurlijk ook nog altijd een kleinere groep van jongeren die komen voor de fun, die het leuk vinden om alles kapot te slagen.
1: Vandaag wordt er in het parlement van de Franse gemeenschap gestemd over de besparingen in het onderwijs. Dat debat is nog altijd aan de gang. De busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs te viseren na het dodelijke ongeval in Buggenhout. De federatie spreekt van een heksenjacht op chauffeurs. Je hoort woordvoerder Kim Taylor.
3: Vandaag zien we echt door al de mediaberichtgeving rond het ongeval dat er echt wel een heksenjacht is ontstaan naar de buschauffeurs in ons land. Verschillende buschauffeurs merken dat er nog meer dan anders aandacht is voor de manier waarop er nu eigenlijk gereden wordt. En dat maakt het werken er zeker niet makkelijker op.
1: De federatie pleit ook voor meer middelen voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19 jaar. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het wel droog, maxima tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.

0: Goedenavond. De Oekraïense president Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor aan de Russische president Poetin. Hij doet dat in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Zelensky stelt voor dat hij en Poetin elkaar ontmoeten om te praten over het einde van de oorlog. Tijdens die onderhandelingen wil Zelensky ook een volledig staakt-het-vuren en hij wil alle krijgsgevangenen uitwisselen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. Alles wijst erop dat het lichaam dat gevonden is in Frankrijk de vermiste Liana is, dat zegt de procureur. Liana is een meisje van 11 dat vorige week vrijdag niet thuis kwam van school. Journaliste Katrien Sales.
1: Hij heeft gezegd dat het gaat om het lichaam van een kind dat kleding droeg dat erg gelijkt op hetgeen Liana aanhad op het moment van haar verdwijning.
0: Er zal een autopsie gebeuren om formeel te bevestigen dat het om Liana gaat en om de doodsoorzaak te vinden. In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten ook gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Gisteren was er nogthans opnieuw een staakt-het-vuren afgesproken, maar dat wordt, zoals verwacht, niet nageleefd. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot 1 graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het droog, maxima tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.

0: van middernacht.
1: Goedenacht. Rusland heeft gereageerd op het voorstel van Oekraïns president Zelensky over een volledige wapenstilstand tussen de twee landen. Als Zelensky Poetin wil ontmoeten, dan kan hij naar Moskou komen, klinkt het vanuit het Kremlin. Het voorstel van Zelensky stond in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Daarin stelde Zelensky een rechtstreeks gesprek voor tussen hem en Poetin. In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten ook gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Gisteren was er nogthans opnieuw een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt, zoals verwacht, niet nageleefd. En als je nog eens een zeehond ziet liggen op het strand, dan moet je die met rust laten. Zo luidt de oproep van het North Seal Team dat de dieren probeert te beschermen. Het is stresserend voor de dieren en ook gevaarlijk voor mensen, want ze kunnen bijten. Intussen zitten er zo'n 700 zeehonden aan onze kust. En dat is te veel voor de 130 vrijwilligers van het North Seal Team, zegt Frank Durings.
2: Als u weet dat op bepaalde momenten wij soms 5 zeehonden gelijktijdig op 1 plaats hebben. Tussen 20 mensen die er per regio zijn, zitten vrij veel tweede verblijvers. Mensen die niet altijd beschikbaar zijn. Dus wij streven ernaar om ons totaal aantal toch te verdubbelen.
1: Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het droog, maximaal tot 19 graden. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.